0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. En Max Verstappen is positief na de eerste dag racen in Miami. Hij werd 2e in de vrije training en 5e in de kwalificatie voor de sprintrace. We zitten niet meer in de middenmoot, zegt hij. Wel zijn er volgens Verstappen nog verbeterpunten waaraan gewerkt moet worden. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in. En koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. En schaatser Sebas Dienis stapt over naar Team Essent. Dienis werd vijfde op de Olympische 500 meter... en dan nog tot 2028 een contract bij Team ICO X2O. In een interview met de Telegraaf zegt Dienis dat hij bij zijn nieuwe ploeg nog beter kan worden. Bijvoorbeeld omdat hij kan trainen met andere sprinters, zoals Joep Wennemars. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in. En koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: heeft onder druk.
1: En Twentse cultuur.
2: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsum.
3: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
2: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezelle jongs van rond de 20.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. En acteurs kunnen vanaf volgend jaar vaker dan 1 keer per categorie worden genomineerd voor een Oscar als ze in 2 verschillende films hebben gespeeld. Dat staat in de nieuwe regels van de filmprijzen. En ook zijn er nieuwe regels voor AI. Acteurs die met AI zijn gemaakt of scripts die door AI zijn bedacht mogen niet meedoen. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Twente.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt een brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning

0: FM 2. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. En Max Verstappen start vanavond vanaf de 5e plaats van de sprintrace in Miami. Lando Norris had de snelste tijd in de kwalificatie en start vanaf pole position. Max Verstappen is positief. Hij werd eerder op de dag 2e bij de vrije training. Wel zegt hij dat er nog een paar verbeterpuntjes zijn. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
8: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
9: Ja, die is huis nu echt af.
8: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
9: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
8: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
0: Twente FM Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. De politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. En Max Verstappen heeft tot nu toe een goed gevoel bij de grote prijs van Miami. Bij de training zette hij de tweede tijd neer. Bij de sprintrace vanavond start hij vanaf plek 5. Er zijn nog verbeterpuntjes, zegt Max, maar ik heb vertrouwen. De hoofdrace is morgenavond. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon, voor 20 tot 26 graden. In loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God.

0: luister. Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Die toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. En in Winschoten zijn gisteravond 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies met ze is gebeurd is niet duidelijk. De politie kreeg melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Ook werd er gesproken over schieten. Gehoopt wordt dat getuigen meer duidelijkheid kunnen geven. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon, voor 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het AD-nieuws.
8: Het is lente!

0: Wederom een nieuwe editie van Het Beste van Twente wordt wakker voor deze zaterdag. Een nieuwe maand, 2 mei op de kalender 2026. En toch aan 10 uur gaan we wederom vandaag terugkijken op de meest opvallende zaken uit ochtendshows van de afgelopen week.
1: Vandaag de dag dan.
0: Maar eerst duiken we even in het grijze verleden, want vandaag in 1886 opent Ericus Verkade de stoom-, brood- en beschuitfabriek De Ruiter. Ja, dat was vandaag in 1886.
1: Vandaag de dag dat.
0: Precies 10 jaar later wordt in Nederland voor het eerst radioactiviteit gemeten, die afkomstig is van de op 26 april 1986 ontplofte kerncentrale bij het Russische Tsjernobyl. Ja, wij hadden er wel last van hier in het mooie koude Griekenlandje.
1: Vandaag de dag dat.
0: In 1990 een historische ontmoeting plaatsvindt tussen de Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk en Nelson Mandela. Zij komen in Kaapstad overeen om de apartheid op te heffen. Vandaag in 1990.
1: Vandaag de dag dat.
0: Ja, alles wat in Twente van voetbal houdt en voor de club uit Enschede is. Zo moet ik het dan maar goed uitleggen. Vandaag in 2010 wint FC Twente uit van NAC Breda met 2-0. En daardoor worden zij voor het eerst, ja, landskampioen worden. Vandaag in 2010. Ik kan me nog heugen als de dag van gisteren, eerlijk gezegd. Goed, dat waren wat historische feiten voor vandaag. Zijn er nog zaken waar we aan moeten denken vandaag? Hebben we nog iets leuks op het programma? Zeker hebben we iets leuks op het programma. Het is vandaag de internationale dag van de tonijn. Mocht je er vanavond eentje ergens eten, denk er nog even aan. Altijd leuk, zeg ik. En mensen, het is vandaag internationale dag van het naakt tuinieren. Dus mocht je de tuin in gaan vandaag, doe eens, kijk, gooi je haar los en laat je kleren in huis. Ja, nou, mij niet gezien, zeg ik.

0: vanmiddag in de tuin staan tijdens de internationale dag van het naakt tuinier, dan zou je dit liedje gewoon even kunnen zingen. I'm Too Sexy van Right Said Fred. En daarvoor Tears for Fears op jouw keuze in Twente. En shout in Twente wordt wakker, waar we ja, naar het eerste fragment gaan uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: We gaan, trekken zeg maar. Want zit er van aan te komen in Denenkamp. Ook jou weer een gekte. Harm, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Harm de Blink. Jullie zijn er klaar voor. Dat was stofhappen, denk ik, dit jaar, of niet?
3: Ja, het is wel droog op de baan, maar we kunnen wel springen, dus daar zal er wel meer van.
2: Oh, nou gelukkig maar. Hoe ligt de baan erbij? Hoe is de status en wanneer gaat het allemaal gebeuren? Want jullie zijn al druk met de voorbereiding.
3: Ja, goed. We hebben vanwege s'avonds gisteren al aardig weer opgebouwd. Vandaag door de laatste beetjes en morgen om 11 uur dan begint.
2: Ja, hoeveel deelnemers heb je?
3: Ja, zo rond de 200.
2: Ongelooflijk.
3: Ja.
2: Ja, en waar komen ze allemaal vandaan? Want het is een specialiteit. Hè? Kun je misschien even uitleggen voor de mensen die niet weten en begrijpen, want die zien het wel eens trek. Maar wat de regels zijn, hoe dat precies gaat, het hele spelletje.
3: Ja, je hebt zeg maar gewoon trekker in sleepwagen. En dan proberen de deelnemers die voldoen aan een bepaald gewicht. En die per gewichtklasse doen ze het tegen elkaar. En dan zoveel mogelijk meer is met de sleepwagen.
2: Ja, en die sleepwagen is altijd hetzelfde, hè? Dat is geen discussie over mogelijk dat iemand met een andere wagen rijdt, maar die is altijd even zwaar en net, hè?
3: Die is bij per klasse is die hetzelfde, ja.
2: Ja.
3: Die wordt per klasse afgesteld en dan is het bij elke trek hetzelfde.
2: Ja, en dan wordt er gemeten hoe ver je komt.
3: Ja.
2: Ja.
3: En dan bij de 100 meter hebben ze een full pool en dan is het zeg maar, wie het verste komt.
2: Ja, en hoe zit het met die klasses allemaal dan? Want ja, we weten natuurlijk als burgers zijn ook, hè, dat je kleine trekkers hebt en grote trekkers en weet ik veel wat allemaal. Gaat het om het gewicht of om de grootte van de banden? Ik heb geen idee.
3: Nee, het gaat op gewicht en pk's van de trekker. Het gaat van 2800 kilo tot 13 ton. En dan hebben we nog sportklasses met sporttrekkers.
2: Okay.
3: En dan, daartussen zitten nog weer allemaal verschillende klasses. En dan kunnen ze zich inschrijven met welke klas met pk's in mogen schrijven.
2: Ja. En dan wordt van tevoren ook allemaal gecheckt. Ik bedoel, als ze de baan op gaan, dat zijn baancommissarissen, neem ik aan.
3: Ja, ze gaan van tevoren op de weerbrug. En de trekker wordt gecontroleerd op veiligheid, of er wel een stegenbegrenzing achter zit. En als de trekker zeg maar vermoed wordt dat hij meer pk's heeft, dan gaan ze voor de waterrem. Dan worden ze getest.
2: Oké. Okay. De waterrem?
3: Ja, dan kun je zien hoeveel pk de trekker echt heeft, zeg maar.
2: Oké. Ja, goed, het is allemaal vrij serieus en goed geregeld allemaal. 200 trekkers, hoe lang ben je dan bezig morgen bijvoorbeeld?
3: Ja, we beginnen morgen om 11 uur. En meestal, naar verwachting, zijn we morgenavond om 9 uur, 9:30 klaar.
2: Oké.
3: En dan begint het feest in de tent.
2: Ja, maar iedereen moet, of ze blijven slapen, of moet het iedereen de trekker nog naar huis brengen?
3: Nee, de meeste brengen de trekker wel eerst naar huis, ja.
2: Ja. Hey, en waar komen de deelnemers allemaal vandaan? Ik bedoel, uiteraard om de hoek, maar ook van ver weg?
3: Ja, we hebben ook nog deelnemers uit Langeveen, Buurse, Enschede.
2: Oké. Nou, die zijn er nog een keer thuis. Valt allemaal wel mee, hè? Met rijden.
3: Ja.
2: Dat is ook goed gekomen. Hey, en morgenavond dus feest, grote party. Hoe gaat het met de kaarten? Kunnen mensen gewoon komen kijken of moeten ze een ticket scoren? Hoe gaat zoiets?
3: Nee, je kunt gewoon een kaartje komen bij de ingang. En €5 intree en dan heb je de hele dag plezier.
2: Ja, dat kun je stellen. Dus hoe laat begint het ook weer, zei je?
3: 11 uur.
2: 11 uur.
3: Aan de Kanaalweg.
2: Morgen vroeg. Aan welke weg?
3: De Kanaalweg in Noord-Deurningen.
2: Dat kan niet missen, dat is ook hetzelfde, beste mensen. Dus dan weet u dat, richting Noordhoorn. En bij Noord-Deurningen staat het ongetwijfeld aangegeven. Bij die grote stofwolk, daar wordt de trekker gehouden. Goed zo. Ja. Ik ben benieuwd, wat gaat er vandaag nog gebeuren? De meeste is wel in orde, begrijp ik?
3: Ja, de laatste dingen. Verlichting ophangen en een paar bouwhekken zetten. En de baan nog helemaal in orde maken. En dan kan het morgen weer de deur gaan.
2: Oké. Nou, ik denk dat allemaal een Noorderkanaal leeg is morgen als je het gesproeid hebt, of niet? Want het moet wel aardig wat water op, denk ik.
3: Ja, dat gaat aardig wat deur worden, is dan.
2: En zo is het, dat dacht ik. Nou, Harm, succes.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker.

0: muziek van The Script. En ze deden het samen met Will.i.am. Bracht een aardig hit, hoor. Hall of Fame hoorde je in de Twentse Ochtendshow, waar het tijd is geworden voor het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
8: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
9: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. In Weerde is gisterochtend een bestuurder van een grasmaaier gewond geraakt bij een aanrijding op de Akeleistraat. Daar botsten een personenauto en een grasmaaier op elkaar. Volgens de eerste informatie wilde de automobilist de grasmaaier nog inhalen op het moment dat die afsloeg. De bestuurder van de grasmaaier is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en daarna voor controle doorgegaan naar het ziekenhuis. De Akeleistraat was tijdelijk afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. In Denenkamp staat vandaag weer trek op het programma. Aan de Kanaalweg komen maar liefst 200 deelnemers in actie tijdens het jaarlijkse tractorpooling evenement. De deelnemers proberen met hun trekker een zware sleepwagen over een zandbaan van 100 meter te trekken. En wie de wagen in één keer over de finish krijgt, die rijdt een zogeheten full pull. Er wordt vandaag gestreden in 17 verschillende klassen, van lokale deelnemers tot vaste rijders uit het TSTA-kampioenschap. De organisatie verwacht veel publiek en spreekt van een volle wedstrijddag met spektakel, motorgeweld en heel veel gezelligheid in Denenkamp. Je kunt de hele dag komen kijken en kaarten zijn alleen aan de kassa verkrijgbaar. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je er hier 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Taylor Swift in de Sven's Ochtendshow. En Opa Light. En daarvoor draaiden we een plaatje uit de 90s. Zo staat hier. Enjoy the Silence. Muziek van Deepest Mode. Op jouw keuze in Twente. Laten we zo dadelijk.

0: Nelly Furtado in Twente wordt wakker. En Powerless en Say What You Want. Dat staat er dan tussen haakjes achter. Ja, ze zal het al gezongen hebben, denk ik, dan op mijn beurt. Goed, de Twentse Ochtendshow. Het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse Ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Er wordt een podcast gelanceerd. De Hippie Moord. Daar gaat het over. Je hebt een podcast gemaakt. Ik was het even kwijt. De Hippie Moord. Het is alweer 55 jaar geleden. Vertel, wat leeft hier?
3: Ja, dus in maart 1971 vond er een moord plaats in het jongerencentrum Fashion in Hengelo. En Fashion was nogal een roemerig jongerencentrum, echt een hippie vrijstaat waar ze vanuit alle windrichtingen naartoe kwamen. En het lag eigenlijk een beetje op de route van, laten we zeggen, Amsterdam, Paradiso naar Kopenhagen of naar Berlijn. En daar in dat jongerencentrum, daar liep ook een jongen rond en die heet Gerrit Wensing uit Overdinkel. En zijn bijnaam was Jatty, dat zijn zelfgekozen bijnaam. En die Jatty, dat was nogal een vervelende jongen. En zo vervelend dat ze besloten om hem te vermoorden in dat jongerencentrum. Ze hebben vervolgens zijn lichaam in een gordijn gerold en ergens begraven buiten Hengelo. Tussen Hengelo en Boekelo ongeveer waarschijnlijk. En vervolgens gezegd van, dit is nooit gebeurd, we hebben het hier niet meer over. Totdat 14 jaar later die zaak alsnog aan het licht komt en de politie onderzoek gaat doen en de daders worden opgepakt. Dat is even in het kort het verhaal.
2: Ja, ik ben er stil van. Ja. Ik bedoel, ik weet veel, maar dit heb ik nooit geweten eerlijk gezegd.
3: Ja, nou ja, toch heb ik daar. Ik ben er al 20 jaar mee bezig met dit verhaal. Het is, ik ben 60, dus een derde van mijn leven. Dus dat geeft wel aan hoe gefascineerd sommige mensen zeggen, geobsedeerd ik ben door dit verhaal. En ik heb ook. De grote vraag is natuurlijk van, ja, wat is er nou precies gebeurd in dat jongerencentrum? Maar ook, waar is dat lichaam gebleven? Waar hebben ze hem gelaten? En ja, die twee vragen die fascineren mij al heel lang. En ik heb er een boek over geschreven, 10 jaar geleden al. Maar daarna ben ik er ook weer mee verder gegaan. Dan heb ik weer nieuwe mensen gesproken. Ook inzage gekregen in het politiedossier. Wat ook zeer bijzonder is. Het is geen openbaar dossier. En daar zijn allemaal weer nieuwe inzichten uit voortgekomen. Die ook in die podcast naar buiten komen, naar voren komen.
2: Ja, je moet natuurlijk niet te veel vertellen, want iedereen moet die podcast gaan luisteren. Dat is heel belangrijk. Maar zijn de mensen destijds opgepakt? Hoe groot was het hele gebeuren?
3: Nou, het was een heel groot gebeuren, want in 1985 kwam die zaak dus aan het licht, omdat de barkeeper naar de politie stapte. De barkeeper was niet de dader overigens, maar hij was wel aanwezig ten tijde van de moord in het jongerencentrum. Hij is naar de politie gestapt en toen hebben ze dus de daders gepakt. En die hebben ze verhoord. Toen kwamen al snel de bekentenissen. Met man en macht heeft de politie vervolgens gezocht naar het lichaam. Dat is ook echt wel groot landelijk nieuws geweest. Stond in alle kranten. Maar niks gevonden. En toen kwam de vraag natuurlijk van, ja, kun je wel iemand veroordelen voor een lijk zonder moord, ook al is er een bekentenis? Nou, dat was een hele lange rechtszaak met Winnie Zorgdrager, de latere minister van Justitie, als officier van Justitie, als aanklager. En ze heeft het voor elkaar gekregen dat de daders alsnog zijn veroordeeld.
2: Oké.
3: Alleen in hoger beroep is het merendeel vrijgesproken. En alleen de hoofddader, de man die de trekker overhaalde een paar keer, die heeft 3 jaar cel gekregen. En daarmee is die zaak voor de politie, zou je zeggen, klaar. Maar dat is ook weer niet zo, want waar die ligt, dat blijft nog steeds een grote vraag. En toen ik 10 jaar geleden dat boek schreef, toen hebben de rechercheurs van toen toch weer besloten om die zaak op te pakken. En is er opnieuw gezocht, ook zelfs met het Cold Case Team en het Nederlands Forensisch Instituut, zijn ze gaan zoeken in de bossen bij Boekelo. En tot nu toe zonder resultaat, maar
2: wat een verhaal.
3: Het is voor deze podcast heb ik toch weer met een aantal nieuwe mensen gesproken. Waardoor weer nieuwe aanwijzingen zijn voor de plek waar die zou liggen.
2: Ik dank je wel.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar. Geotechniek 25 jaar. En Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle 3 gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee. En kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
6: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo in een harde wijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. 2 brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle. Daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn het jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. En een iconisch leren jack van zanger George Michael is geveild. Hij droeg het in de videoclip van zijn hit Faith uit 1987... Het jack bracht ruim 200.000 euro op. Hij droeg het ook tijdens een tour in die tijd. George Michael overleed bijna 10 jaar geleden op eerste kerstdag. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen.

0: Zaterdag, Car Wars. Je hoorde Christina Aguilera.
1: Dit is de Twentse Ochtendshow.
0: En we gingen van start met The Boys of Summer. En Don Henley. Aan het begin van deel 2 van de Twentse Ochtendshow. Waarin we nog twee fragmenten voor je in aanbieding hebben. Fragmenten uit de ochtendshows van de afgelopen weken. En daarnaast kijken we natuurlijk naar het laatste weer voor vandaag en ook voor de komende dagen. Het ziet er naar uit dat we toch wat warmere temperaturen gaan krijgen. Hogere temperaturen moet je dan zeggen. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat hoor je zo dadelijk. Het laatste gedeelte van Twente wordt wakker. En natuurlijk het laatste nieuws uit onze regio. Rond 9:30 zoeken we contact met de nieuwsdesk van 1 Twente om eens te horen wat het nieuws is hier in onze streek. Hè?
1: Tot 10 uur is dit het beste van Twente wordt wakker.
0: Nu op de Twentse Radio, muziek van Texas en Black.

0: Will and the People en Lion in the Morning Sun. Op jouw keuze in Twente. En daarvoor Texas en Black Eyed Boy. Dit is Twente wordt wakker. We kijken terug op de meest opvallende zaken, de ochtendshows van de afgelopen week. En het is weer tijd voor een fragment uit een van die Twentse ochtendshows.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.
2: Ook een waarschuwing voor de Heurnentocht. Dat doet Jos Alberink. Jos, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Van de loopgroep De Lutte.
3: Ja, dat klopt, ja.
2: 3 mei gaat het gebeuren.
3: Ja, mooi dat ik even in de uitzendingen mag zijn.
2: Ja, zeker weten. De deur staat altijd open, Jos. Dus brand los.
3: Heel goed, ja. Ja, het is zondag 3 mei. Zoals elk jaar de eerste zondag van mei, dan organiseert de loopgroep De Lutte de Heurnentocht. Een wandeltocht. Die gaat over de meerdere markers van de Lutte. We hebben, zoals je misschien weet, in de Lutte zijn 4 markers. De Elfteheurne. We hebben de Molteheurne, de Rodeheurne en de Hengelheurne. Die bestrijken eigenlijk allemaal een gebied van de Lutte. Vorig jaar zijn we meer richting noordoosten, noordwesten geweest. We gaan dit keer naar het zuiden toe. Richting Rodeheurne, Hengelheurne. En we hebben daar een prachtige routes uitgezet. 5 routes die er lopen. We hebben verschillende afstanden. 10, 15, 20, 30 en 35 kilometer afstanden. Dus voor ieder wat wils. En we gaan door de prachtige natuur van de Lutte en over kleine paadjes waar je normaal gesproken niet zo snel komt. Okay. We hebben een aantal mensen die daar erg bedreven in zijn en elk jaar weer het voor elkaar krijgen om routes te verzinnen waar je normaal niet zo snel komt.
2: Even voor de goede orde, het is wandelen, hè? Niet hardlopen. Want ik denk aan de loopgroep De Lutte, denk ik al meteen aan hardlopen, weet je?
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. De loopgroep De Lutte die is eigenlijk onderverdeeld in 2 groepen. We hebben een wandeltak en we hebben een hardlooptak. En dit keer is het wandelen aan de beurt.
2: Oké.
3: En dat hoort er ook bij.
2: Nee, zeker weten. Voor dat doen misschien nog wel meer mensen. Nou ja, alhoewel. Dat is ook voor de mensen die niet hard kunnen lopen, zoals ik, is dat natuurlijk ideaal. Hè?
3: Ja. En ik weet ook zeker dat het erg mooi gaat worden. Ik ben gisteren nog weer door het dorp heen geweest en in het buitengebied van De Lutte. En dan zie je toch wel echt hoe mooi als de natuur nou is. Het frisse groen, de beukenbladen, de frisse blaadjes komen er nou aan. En dat steekt zo mooi af tegen die donkere stammen van die beuken. Geweldig. Het is echt geweldig om te zien. Dus ik zou iedereen aanraden van ga lekker de natuur in en doe dat. Zondag bij de Heurnentocht. Dat is heel mooi.
2: Ik doe dat tegenwoordig ook te weinig. Ik had eerder al een hond. Hadden we een hond. En die hond is helaas overleden. Maar dan loop je veel meer, weet je. Dan ga ik even de bossen in. Dan mis je op een gegeven moment. Ga je dat wel missen, moet ik zeggen.
3: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik zeg altijd van de dag kan vaak niet meer kapot als je lekker de natuur in bent geweest. Je wordt lekker fris. En je wordt er gewoon vrolijk van.
2: Nou, dat helemaal. Goed zo. Komende zondag. Hoe laat kunnen we en moeten we ons melden? Hoe gaat het precies allemaal?
3: Nou, de 10 en de 15 kilometer die starten om 8:30. En de langere afstanden, de 20, de 30 en de 35, die starten om 7:30 al.
2: Oké. Okay. Nou, waar moeten we ons melden?
3: Je mag je melden bij Dorpboerderij Erve Boerrichter aan de Plegelmestraat 14 in de Lutte.
2: Nou, dat is een mooie plek. Parkeergelegenheid genoeg, hè?
3: Ja, we hebben alles geregeld, dus we maken er een echt mooie dag van.
2: Goed zo, we gaan ervan genieten. Jos Alberink, ik dank je wel van de loopgroep door Lutte. En succes met de voorbereiding, dank je wel.

0: van vandaag. Where is my husband? Nou, als je dat te horen krijgt, via via, dan is het toch de bekende aan de knikker, zeg ik om mijn beurt. Maar goed, Ray die zong erover in de Twents Ochtendshow. En daarvoor Lena Marlin en Sitting Down Here. Dit is Twente wordt wakker. Straks nog één fragment uit de ochtendshows van de afgelopen week. En we kijken naar het weer. Nu het laatste nieuws in onze regio. Hier is het Twente FM Streeknieuws.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
3: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar. Geotechniek 25 jaar. En Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle drie gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee. En kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. In Weerde is gisterochtend een bestuurder van een grasmaaier gewond geraakt bij een aanrijding op de Akeleistraat. Daar botste een personenauto en een grasmaaier op elkaar. Volgens de eerste informatie wilde de automobilist de grasmaaier nog inhalen op het moment dat die afsloeg. De bestuurder van de grasmaaier is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en daarna voor controle doorgegaan naar het ziekenhuis. De Akeleistraat was tijdelijk afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. In Dedekamp staat vandaag weer trekken op het programma. Aan de Kanaalweg komen maar liefst 200 deelnemers in actie tijdens het jaarlijkse tractorpooling evenement. De deelnemers proberen met hun trekker een zware sleepwagen over een zandbaan van 100 meter te trekken. En wie de wagen in 1 keer over de finish krijgt, die rijdt een zogeheten full pull. Er wordt vandaag gestreden in 17 verschillende klassen, van lokale deelnemers tot vaste rijders uit het TSTA-kampioenschap. De organisatie verwacht veel publiek en spreekt van een volle wedstrijddag met spektakel, motorgeweld en heel veel gezelligheid in Dedekamp. Je kunt de hele dag komen kijken en kaarten zijn alleen aan de kassa verkrijgbaar. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier 10 minuten tot een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: stronger. Ik klank van Ava Max en Every Time I Cry.
1: Weer of geen weer, het actuele weerbericht uit jouw regio.
0: Ja, zoals te doen gebruikelijk kijken we altijd even naar het weer vlak voor het einde van het programma. Ja, gisteren een prachtige dag. Maar ja, heel veel mensen vragen zich nu af van, blijft dat zo? Nou, zaterdag 2 mei, zo staat hier te lezen, warm met later wat onweersbuien. We starten het weekend op veel plaatsen met flink wat zonneschijn. Maar er zijn ook in de ochtend enkele stapelwolken zichtbaar en hier en daar valt een bui. In de middag neemt de buiigheid op meer plaatsen toe en op deze buien. En deze buien kunnen in het oosten en zuidoosten gepaard gaan met wat onweer. Er zwaait een zwakke tot matige zuiden tot zuidwestenwind. Maar later op de dag valt die wind helemaal weg. Temperaturen die zijn wel lekker hoor vandaag. 20 graden langs de westkust. 21 tot lokaal een zomerse 25 graden landinwaarts. Met de hoogste waarde bij ons in de regio. Hè. Kijken we naar morgen, de zondag. Het weerbeeld op de tweede weekenddag ziet er toch een stukje anders uit voor heel veel zonliefhebbers. Maar ja, wees eerlijk. Hè. We hebben het van de week gemerkt. De natuur kan wel een slokje water gebruiken. En er valt dan ook eindelijk weer wat regen. De bevolking zal namelijk overheersen. Maar vooral landinwaarts schijnt eerst nog regelmatig de zon. Verder komt het op veel plaatsen tot regen of enkele buien. En regionaal is daarbij onweer mogelijk. Eerst staat er nog wat weinig wind, maar in de middag waait het toch iets matig. De wind neemt toe in matig zuiden tot zuidwestenwind, zo moet ik het zeggen. En daarmee wordt nog steeds warme lucht aangevoerd. Temperatuur stijgt naar, bij ons in de regio toch nog tussen 22 graden. Dus dat is niet verkeerd, zeg ik. Kijken we dan even de week in, maandag. Wisselen bewolkt met enkele buien. Geregeld schijnt ook de zon en is het met 19 graden wel een beetje minder warm. En ook dinsdag is het licht wisselvallig. De zon schijnt dagelijks, maar er trekken ook wolkenvelden over het land. En de eerste dagen zijn enkele buien mogelijk. Later in de week nemen de neerslagkansen weer duidelijk wat af. Ja, vanwege de matige noorden tot noordoostenwind zal de temperatuur eerst gaan dalen om later in de week weer te gaan stijgen. Nou, zoals gezegd, dinsdag 14 tot 16 graden in het westen, 19 graden in het binnenland.

0: Back to the 90s met Tom Petty en zijn Heartbreakers. Althans, daar ga ik vanuit. A Face in the Crowd hoorde je in Twente Wordt Wakker, waar het tijd is geworden voor het laatste fragment uit een van die Twentse ochtendshows van de afgelopen week.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente Wordt Wakker. Twente FM.
2: Afgelopen weekend was het duidelijk. Het was een wat lange morgen zat het eraan te komen, de degradatie van Heracles Almelo. En ja, je wilt dan mensen, zeg maar, benaderen en bellen en weet ik van wat allemaal. Maar de directie van Heracles Almelo, die heeft alsnog geen tijd om te reageren. Maar wel Gert-Jan van Beek. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat moeten we met de situatie aan in Almelo, Gert-Jan?
3: Het is teleurstellend natuurlijk. Het hele seizoen is al teleurstellend. Hè, voor iedereen die Heracles daarom uit te dragen. Dat is heel simpel gezegd. Maar zo is het.
2: Ja, het gaan allerlei verhalen rond. Hè, nou ja, de dubbele functie bijvoorbeeld van diverse mensen. Nou ja, verkeerde keuzes die gemaakt worden. Ook mensen die willen helpen. En dan hoor ik meteen, dus, geef dan voor Peek. Is er een hand uitgestoken, begrijp ik?
3: Nee, als er een vraag wordt gesteld, zou jij willen helpen? Zou je het willen betekenen voor Heracles? Dat wordt dan door journalisten of analisten aan mij gevraagd.
2: Ja.
3: Dan zeg ik, ja, waarom niet? Hè? We zitten ook samen met Jan van Sta, zitten we vaak bij TV Oost. Nou, ja. We zijn twee oud-Heraclieden, hebben samen nog gevoetbald. En daar hebben we wel wat meerdere keren gezegd, joh, als het nood aan de man komt en ze willen, en we kunnen wat betekenen, dan doen we dat graag. Hè? Waarom niet? Alleen, ja, je moet wel gevraagd worden.
2: Ja, en dat is nog niet gebeurd. Maar waar is het misgegaan als we het zeg maar even bekijken, ook als analist in dit geval?
3: Nou, ze hebben de afgelopen jaren behoorlijk aan de weg getimmerd. Ze hebben een aantal keren de structuur wat gewijzigd. Hè. Was het eerst Jan Smit die als voorzitter de club goed in de hand had. Met daaronder op een gegeven moment een directie, een algemeen directeur met Nico Jan. Nou, Nico Jan, Jan Smit stopt, Nico Jan die vertrekt. Er komt een bestuur. Dat is ook misgegaan toen met Wormoed. Toen zijn ze ook gedegradeerd. Toen is het bestuur is opgestapt. Is er een raad van commissarissen gekomen. Nou ja, en ze zijn wel toen in een jaar tijd teruggekomen. Dat was op zich knap. En ze hebben ook wel een goede transformatie doorgemaakt van kunstgras naar natuurgras. Met een heel mooie trainingsaccommodatie. Dus dat is op zich prima. Maar er zijn in die tijd ook wel wat verkeerde keuzes gemaakt die verkeerd hebben uitgepakt. En als gevolg dat het weinig stabiel was, ook de prestatiecurve. En ook Van der Looy, Lammers, die heeft de ontslag gekregen. Toen is Van der Looy eraan begonnen, heeft anderhalf jaar die kraag getrokken. Die zei ook van, nou ja, als er niks verandert en er komt geen topsportcultuur, dan ga ik niet verder. Nou ja, dan hebben ze gekozen voor Sibum. Nou ja, daar zijn ook verkeerde keuzes in gemaakt. Een langjarig contract, zonder opties. En daar hebben ze na 10 wedstrijden afscheid van moeten nemen. Dus het kost ook een hoop centjes op die manier. Als je spelers moet afkopen en trainers moet afkopen. En, alles met elkaar leidt dat tot een negatieve spiraal waarin ze terecht zijn gekomen. En uiteindelijk tot degradatie. En ja, ik denk dat deze degradatie grotere vormen aanneemt dan de vorige degradatie. Dus ik zie ze nog niet eens 1, 2, 3 zo binnen een jaar weer terugkomen.
2: Nou, dat hoor ik van meer mensen, ja. Dat verontrust mij wel enigszins als fan. Ik bedoel, ik vind dat voor Twente is belangrijk dat we twee topclubs in die Eredivisie hebben. Maar dat hoor ik meer. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan een gevoel? Of ligt dat inderdaad aan de organisatie? Want de spelers, ja, volgens mij is daar niks mis mee. Tenminste, dat hoor ik dan.
3: Nou ja, nee, maar er zullen dus een aantal spelers vertrekken. Die zullen ook clausules in hun contract hebben. Hè. Die zullen niet haalbaar zijn. Ook financieel moet je een veer laten. En vorige keer hebben de sponsoren nog een keer weer de portemonnee getrokken om de begroting op hetzelfde niveau te houden. De vraag is of ze dat nu weer willen doen. Toen was er ook op een gegeven moment een nieuwe frisse wind die kwam. Een soort hoera-stemming omdat Nico Jan besloot terug te keren van de KVP. Henry Kruse die kwam terug na zijn avontuur met Peter Bos. En, ja. Dat waren echte Heraclieden. En daar waren de mensen wel blij mee. En die dachten van nou gaat het goed komen. Dus dat was een soort een terugkeer van oud-gediende. Bruns, die was een paar jaar jonger, die kwam terug. Vijinovic. Dus er waren een aantal spelers die Heracles al gediend hadden. Die kwamen ook terug. die versterkte het elftal. En toen hadden ze er een heel aardig elftal op staan voor de KKD-competitie. Ja, dit jaar is dat een heel groot vraagteken. Sowieso de vraag of er een aantal spelers sowieso goed genoeg zijn om Heracles te spelen. En de oudspelers, dat is een beetje opgedroogd. Hè? Dus die Heracles kennen van binnen en buiten, hè? Die identiteit bij zich dragen.
2: Ja.
3: Die worden steeds spaarzamer.
2: Even een vraag, is de koffie bruin? Mochten ze langs willen komen, Gert-Jan?
3: Ze mogen altijd langskomen. Nee, ik wil ook bij hun langskomen. Dat is geen enkel probleem.
2: Nou, voor mij moeten we dat gaan regelen op een of andere manier.
3: Nee, maar ik spreek af en toe. Ik ga regelmatig kijken. En ik kom af en toe Hans Borsing en Nick Glaudemans. En Manik Smit is mijn oud-aanvoerder. Die kom ik in de wandel, ga ik nog wel eens tegen bij wedstrijden. Dus dan praten we ook informeel heus wel over Heracles. Dan heb je het ook over de wedstrijd. En over dingen die gaan. Dus die contacten zijn verder prima. Maar
2: We gaan er mee maken. Ja. Zeker weten. Ik dank je wel, Gert-Jan Verbeek. En een mooie donderdag toegewenst bij deze.
3: Goed zo, dank je wel. Veel plezier.
1: Maandag tot en met vrijdag. Twente wordt wakker. Twente FM.

Alhoewel de naam van de band anders doet vermoeden. Leuk liedje. 12 voor 12 van Somber. Als een van de laatste deuntjes voor vandaag in de Twentse Ochtendshow. Veel plezier naar Tine met het Twente FM Weekend. Ik ben er morgen weer, even achter. Of wederom een nieuwe editie van het beste van Twente wordt wakker. Fijne zaterdag.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: De Bandenberg. Al meer dan 35 jaar een begrip in Hengelo. Voor nieuwe banden, reparatie, uitlijnen of balanceren. De Bandenberg is ook de specialist in banden voor bedrijfswagens. En staat garant voor vakwerk en een scherpe prijs. De Bandenberg. Geen berg te hoog als het om service gaat. Robijnstraat, Hengelo Zuid, tegenover de Macro.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. En de vleesverwerker in het Brabantse Nuenen, waar waakhond NVWA pas ingreep, heeft faillissement aangevraagd. Vorige maand raakte het bedrijf zijn vergunning kwijt. Toen bleek dat het onder meer bedorven vlees verwerkte. Werden toen ook 2 directeuren en een manager aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de

Laws, not wars. Hartelijk welkom in de show. Het is 2 mei, zaterdag, Twente FM weekend. Hey, een hele goede morgen. De show werd geopend door Pink Trustful. En we hebben natuurlijk nu nog een heerlijk zonnetje. Maar er wordt vanmiddag wat anders, hè? Code geel. Er kunnen onweersbuien en heel veel regen naar beneden komen. Dus ja, bereid je daar ook voor waar je kan. En wat wij gaan doen, we gaan kaarten weggeven. Waarvoor dan, ben je benieuwd? Nou, dat ga ik je zo meteen vertellen. Natuurlijk hebben we veel muziek. Voetbaluitslagen en een planning heb ik ook voor je. Dat allemaal later in de show. Ik zei het al, muziek. Heerlijke muziek van Brother Beyond. The Harder I Try. En zometeen ook The Tower of Power. Blijf lekker bij ons hier bij Twente FM.

Heerlijke disco op je radio op je zaterdagochtend. The Tower of Power, Soul with a capital S. En Nederlands product plakken we er zo aan vast. Dit is Soul Mieux Tonight. En zometeen ook Pausa. Wat een lekkere plaat is dat, zeg. En ook Dolly Parton komt eraan. En dan ga ik je zometeen vertellen wat we gaan doen. We gaan kaarten weggeven. We gaan echt hele leuke, vette kaarten weggeven voor een festival hier niet zo ver uit de buurt. Ik zei het al. Soul Mieux hoor je nou op Twente FM Weekend.

Necnetic, natuurlijk hoor je die hier op jouw zender Twente FM. En dan hebben we nog één plaatje voordat het streeknieuws jouw kant op komt. En die is van Dolly Parton, natuurlijk 9to5. Streeknieuws wordt trouwens gelezen door Tanja voor jou. En Amy Winehouse zometeen als eerste.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Tanja Reinders. In Weerde is gisterochtend een bestuurder van een grasmaaier gewond geraakt bij een aanrijding op de Akeleistraat. Daar botste een personenauto en een grasmaaier op elkaar. Volgens de eerste informatie wilde de automobilist de grasmaaier nog inhalen op het moment dat die afsloeg. De bestuurder van de grasmaaier is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en daarna voor controle doorgegaan naar het ziekenhuis. De Akeleistraat was tijdelijk afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. In Dedekamp staat vandaag weer trek op het programma. Aan de Kanaalweg komen maar liefst 200 deelnemers in actie tijdens het jaarlijkse tractorpooling evenement. De deelnemers proberen met hun trekker een zware sleepwagen over een zandbaan van 100 meter te trekken. En wie de wagen in één keer over de finish krijgt, die rijdt een zogeheten full pull. Er wordt vandaag gestreden in 17 verschillende klassen, van lokale deelnemers tot vaste rijders uit het TSTA-kampioenschap. De organisatie verwacht veel publiek en spreekt van een volle wedstrijddag met spektakel, motorgeweld en heel veel gezelligheid in Dedekamp. Je kunt de hele dag komen kijken en kaarten zijn alleen aan de kassa verkrijgbaar. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
7: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles loop je hier 20 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Virtual Insanity, Jamiroquai. Wat een heerlijke plaat zeg op jouw zaterdagochtend. Amy Winehouse hoorde je ook, Back to Black. En ik zei het net al, we gaan kaarten weggeven. Waarvoor dan? Nou, voor het Karpatenfestival. Vlak over de grens in Ahaus, een keur aan artiesten en DJ's gaat er optreden volgend weekend 9 mei. En jij kunt kaarten winnen. Surf even naar de site twentefm.nl rechtsbovenin. Klik je op het icoontje van het appje en dan ga jij ons vertellen waarom jij daar naartoe zou moeten. De leukste inzendingen worden beloond met kaarten voor dat festival. Dit zijn Mike and the Mechanics, Over My Shoulder en ook Miles.

Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Leuke samenwerking hebben ze daar gemaakt, zeg. Ik zei het al, kaarten. Je kunt ook via de app, de 120-app, kun je kaarten winnen. Eventjes naar de app en zeggen waarom jij ze moet winnen. Dit is Cock Robin, The Promise You Made.

'90s, die doen het altijd goed hier op zender. The Promise You Made, kok Robin hoorde je. Nog een uurtje, zometeen Twente FM Weekend. Pak je even een kopje koffie, doe ik dat ook. Nog eentje dan draaien voor jou. Johnny Hates Jazz.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
6: Wil jij 500 euro netto verdienen? Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
7: Wow. Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelslaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. En een man op een jetski op de Amstel in Amsterdam is gisteren ontsnapt aan de politie tijdens een achtervolging. Agenten wilden hem aanhouden omdat hij gevaarlijk bezig was, meldt AT5. Maar hij ging er vol gas vandoor. Riskant omdat het druk was op het water vanwege het mooie weer. De politie is op zoek naar getuigen. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles doe je hier een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente
4: FM. We zijn even aan het wachten op Jasper.
5: Even aan het wachten. We zijn de hele dag aan het wachten op Jasper.
1: Twente FM, weekend. Jasper Aanstoot.

Teddy Swims, leuke plaat. Mr. All I Know. De Wonder Boys openden de tweede uur The Hall of the Moon. Voor jou zaterdag Twente FM weekend. Het is 2 mei en ja, allemaal leuke dingen. Straks vanmiddag code geel. Je ziet het hier en daar al een beetje betrekken in de lucht. Maar zolang het zonnetje schijnt, jongens, pak die zonnestraaltjes mee. Het is heerlijk. Kaarten gaan we weggeven. En waarvoor ga ik je zo meteen vertellen. En ook heerlijke muziek. En de Eredivisie gaat verder naar de... Nou ja, na dat bekergeweld van afgelopen weekend. Dus alle reden om lekker erbij te blijven. Ik heb een hele leuke uitgezocht van Ed Sheeran.

Martin Garrix en Clinton Kane. Drown, wat een leuke plaats zeg. En we gaan kaarten weggeven inderdaad voor het Karpatenfestival 9 mei volgend weekend. Surf even naar de site en kijk rechtsbovenin. En vertel ons waarom jij die kaarten moet winnen. Verzin een hele leuke reden. En dan gaan wij kijken. 3, 4, 5.

Deze doet het altijd goed. Jermaine Stewart uit de 80s. We don't have to take our clothes off to have a good time. En inderdaad, dat was natuurlijk de big man op de saxofoon. Nog één plaatje voor het streeknieuws. Lady Gaga, The Dead Dance. Tanja leest het streeknieuws voor jou. En Dua Lipa zometeen.

0: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bloedbank San Quinn is in Overijssel op zoek naar duizenden nieuwe bloeddonoren. Vooral in Hengelo, Deventer en Zwolle kunnen extra donoren goed worden gebruikt. De bloedbank wil in deze provincie ongeveer 4000 nieuwe mensen werven. En dat is nodig omdat veel vaste donoren stoppen, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid. Bloed blijft elke dag hard nodig, onder meer voor operaties, behandelingen en spoedzorg. Toch doneert maar een klein deel van de Nederlanders. Met een nieuwe campagne hoopt San Quinn meer mensen te overtuigen om donor te worden. Eén donatie kan namelijk al meerdere patiënten helpen. Een deel van de Noord-Esmarken rondweg in Enschede gaat na de meivakantie 2 maanden dicht voor verkeer. Het gaat om een stuk tussen de Flora Parkstraat en de Oostburgweg. Daar werkt netwerkbeheerder Enexis aan een zwaarder elektriciteitsnet. Volgens Enexis is dat nodig omdat er steeds meer stroom wordt gebruikt en teruggeleverd. De afsluiting begint op maandag 11 mei en duurt naar verwachting tot half juli. Automobilisten worden omgeleid via de singels. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de fietspaden langs de Noord-Esmarken rondweg. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het nog vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
6: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de N377, Coevorde richting Hasselt. Tussen Hogeveen en Dedemsvaart doe je er 10 minuten langer over. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontroles is het oponthoud hier 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Lovers Starlight. En de eerste streeknieuws kwam van Dua Lipa. Physical. Je kunt kaarten winnen, hè? Voor het Karpatenfestival. Geef ons de reden. App dat naar ons via de 120-app. Dan gaan wij kijken of jouw reden de allerleukste is. Draaien wij Ilse de Lange voor je. I'm not so tough. En zometeen de planning voor de Eredivisie-wedstrijden.

0: Heerlijk gezegd, Chappelle Roan, The Subway en de Four Eels de Lange. I'm not so tough.
1: Twente FM, sportnieuws.
0: Ik zei het al, de Eredivisie gaat verder. Vanmiddag om 16:30 Utrecht tegen NAC, NAC Breda. Om 19:45 Groningen tegen Excelsior. En om 20:00 een klassiekertje, natuurlijk Ajax-PSV. Om 21:00 NEC tegen Telstar. En na de 1-1 van vorige week wil NEC weer volle bak aan de winst. En anders raakt die tweede plek toch verder uit zicht. Wedstrijden voor de zondag. Volendam tegen Heerenveen om 12:15. Om 14:30 PEC Zwolle tegen Heracles Almelo. Heracles is gedegradeerd. Dus hoe het eruit zal gaan zien, ik heb werkelijk geen idee. 16:45 Sparta Rotterdam tegen de Go Ahead Eagles. En ook om 16:45, de laatste voor dit weekend, Alkmaar Zaanstreek AZ tegen FC Twente. En natuurlijk als FC Twente nog wat wil, zullen ze ook zij aan de bak moeten. Geloof mij, dat gaat gebeuren. Zeg, dit is Roger.

Deze staat altijd op standje burenruzie. Heerlijke plaat. Anita Meijer, Why Tell Me Why uit de 80's. José hoor je ook, Too Sweet. En dan staat Henk Ketting voor je klaar. Zometeen tussen 12 en 3. Weekend Henk met heerlijke muziek, de podcast. Noem het zo gek maar op. Morgen nieuwe uitzending van Twente FM Weekend. Hey, fijne zaterdag. En doe voorzichtig even middag met die code.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je vetbike kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar. Geotechniek 25 jaar. En Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle 3 gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee. En kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
7: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
8: Ja, die is huis nu echt af.
7: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
8: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
7: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
9: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nakontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. En in Italië is oud-Formule 1-coureur Alex Zanardi overleden. Hij was 59. Nadat hij in 2001 bij een zwaar ongeluk zijn beide benen verloor, ging hij verder als handbiker en veroverde 12 keer de wereldtitel. In 2020 overleefde hij opnieuw een ernstig ongeluk. Premier Meloni roemt Zanardi om zijn kracht om nooit op te geven. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek vanwege de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug. 10 minuten is de vertraging hier. Door de werkzaamheden staat er ook vertraging op de N325 Nijmegen richting de Duitse grens. Daar zit raak tussen Ubbergen en Beek, reken hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.

dagen, dan hadden we al een heel klein voorproefje. Zeker gisteren, toen was het toch lekker. Nou ja, de rest van de week wordt iets minder weer. Geen 26 graden en dat soort ongeveer allemaal weer. Nee, gewoon 17, 18 graden, maar wel met een zonnetje. En af en toe ook nog een bui erbij. En de natuur, die snakt naar een buitje regen. Dus laten we daar niet zielig over doen. Zo van, nee. Laat de natuur genieten van dat spatje regen. We hebben het nodig. Nou, tot aan 3 uur heb ik onder andere nog streeknieuws voor je. We gaan kijken wat er allemaal gebeurt op deze dag. Wie zijn de jarig? En de hits natuurlijk, zoals Steve Winwood, Phil Collins, Madonna en DJ Bobo. Dat zijn allemaal de artiesten die in dit uur nog voorbij gaan komen. En deze, die is ook zo lekker. Ik hou ervan. Alex Warren, Fever Dream.

streeknieuws, maar ook wat gebeurde er allemaal op deze 2 mei en wie zijn er jarig? Nou, in 2023 gingen de schrijvers in Hollywood in staking. The Writers Guild of America legde het werk voor onbepaalde tijd neer. Onder andere vanwege betere arbeidsvoorwaarden in een tijdperk van streaming. En in 2006 bracht de Amerikaanse rockband Pearl Jam zijn gelijknamige album uit. En in 2011 werd Osama Bin Laden, de leider van Al-Qaeda, door Amerikaanse militairen gedood in zijn villa in Abu Dhabi. Jarig vandaag, vrolijke nieuws. Dwayne Johnson, de grote acteur. Erik de Vogel, en die ken je natuurlijk als Ludo, de eeuwige slechterik. In goede tijden, slechte tijden, of is hij wat minder slecht? Ik kijk nooit, hè? Dus als ik hem mis heb, laat het maar even weten wie de app. En Victor Rainy, die is ook jarig vandaag. Nou, ben je ook jarig, van harte gefeliciteerd natuurlijk, namens iedereen hier bij Twente FM. Lekkere muziek nu.

0: Thema-beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema-beveiliging net een stap verder. Thema-beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema-beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Frisenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Frisenveen. Dat is gewoon...

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
2: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bloedbank San Quinn is in Overijssel op zoek naar duizenden nieuwe bloeddonoren. Vooral in Hengelo, Deventer en Zwolle kunnen extra donoren goed worden gebruikt. De bloedbank wil in deze provincie ongeveer 4000 nieuwe mensen werven. En dat is nodig omdat veel vaste donoren stoppen, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid. Bloed blijft elke dag hard nodig, onder meer voor operaties, behandelingen en spoedzorg. Toch doneert maar een klein deel van de Nederlanders. Met een nieuwe campagne hoopt San Quinn meer mensen te overtuigen om donor te worden. Eén donatie kan namelijk al meerdere patiënten helpen. Een deel van de Noord-Esmarken rondweg in Enschede gaat na de meivakantie 2 maanden dicht voor verkeer. Het gaat om een stuk tussen de Flora Parkstraat en de Oostburgweg. Daar werkt netwerkbeheerder Enexis aan een zwaarder elektriciteitsnet. Volgens Enexis is dat nodig omdat er steeds meer stroom wordt gebruikt en teruggeleverd. De afsluiting begint op maandag 11 mei en duurt naar verwachting tot half juli. Automobilisten worden omgeleid via de singels. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de fietspaden langs de Noord-Esmarken rondweg. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het nog vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
3: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. 2 files op de A12, als eerste Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles doe je hier 10 minuten langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar is het raak bij knooppunt Velperbroek. Door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug is je vertraging ook hier 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl. Twente FM, weekend Henk. Henk Ketting.

naar Enter. Want de Oranje Vereniging Enter houdt maandag 4 mei een historische rondrit langs verschillende oorlogsmonumenten in en rondom het dorp. Deelnemers samelen zich in om 9:45 op het dorpsplein, waarna de tocht om 10:00 officieel van start gaat. En de stoet trekt door de buitengebieden van Wierde en de bossen van Delnerbroek, waarna de tocht rond 13:30 weer eindigt. De traditie gaat voort en we gaan met ongeveer 70 mensen rondrijden. Het blijft al bijna 20 jaar een grote tocht en populaire activiteit. En doordat we steeds meer mensen bereiken, kunnen we ook vaker in contact met personen die te maken hebben gehad met het verhalen die we maken. Dat zorgt voor een bijzondere ontmoeting onderweg, vertelt organisator Ben Terhaar in de ochtendshow van Twent FM. En wil je er meer over weten? Je weet het, ga dan even naar onze website 120.nl. Nog makkelijker, download onze gratis 120 app. En dit is ook lekker. Ik was in de jaren 80 was dit een klein bescheiden hitje voor deze formatie. De Timex Social Club en Rumors.

DJ Bobo in de jaren 90 ontzettend populair. Deed af en toe een covertje. Deze ken je misschien ook wel. Somebody Wants to Dance With Me. En dat nummer van Rockwell zat erin verborgen. Nou, dan heb je alles bij elkaar. Somebody Dance With Me. Pop je dan ineen en dan heb je weer een plaat. Ja, zo simpel werkt het af en toe. Dit is Miley Cyrus. Rock and Ball.

lekkerste muziek op je radio bij Twente FM. Strakjes na 1 uur ben ik bij je terug voor het tweede gedeelte van deze show. Weekend Henk op je radio met streeknieuws. En nog heel veel lekkere muziek. Maar eerst die laatste van Bruno Mars. Wat een mooi is het. Risk It All. Nu tot aan het nieuws van 1 uur. Tot zo.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk. Volgens Omroep Gelderland in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. En 2 gewonden bij een ongeluk met 3 auto's op de N261 richting Kaatsheuvel. Het zou zijn gebeurd in de staart van een file richting de Efteling, meldt Omroep Brabant. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk zorgde voor nog meer file.
10: Dan het weer van weer online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.

0: vertraging door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Prince en Gold. Op 2 FM aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk op je radio. Als je net inschakelt, goedemiddag, leuk dat je erbij bent. Blijf er lekker bij, ik heb nog heel veel lekkere hits voor je in dit gedeelte van de show. Wat toch bijvoorbeeld van Stevie Wonder. Ja, ik denk laat ik die maar eens meenemen. David Bowie heb ik in het lijstje gezet vandaag. Tears for Fears, om een beetje die ethisch te blijven. En De Dijk. Nou, dan hebben we toch wel een paar ethisch platen gehad, hè, uit de jaren. En wat voor platen. Je hoort ze straks allemaal voorbij komen hier op je radio. En natuurlijk het laatste streeknieuws. En de beste hits, zoals deze. Van Harry Styles, American Girls, nu op 20 FM.

Stevie Wonder en Sir Duke op Twente FM. Streeknieuws heb ik nog voor je, want ja, daarvoor luister je ook natuurlijk naar Twente FM. En daarvoor gaan we even naar Losser, want met het programma Wonen, Welzijn, Zorg wil de gemeente Losser namelijk haar inwoners passende ondersteuning bieden om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Naberschap staat daarbij centraal. En dat moet zonder extra financiële steun van de gemeente. Het gaat om veelal praktische zaken waar inwoners, verenigingen, instanties en de gemeente samen voor kunnen zorgen. De gemeente krijgt te maken met vergrijzing, woningtekort en groeiende zorgvraag. Maar met het programma Wonen, Welzijn, Zorg werkt de gemeente concrete acties uit. Met als doel dat de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Elkaar helpen en mee blijven doen in de samenleving. Het onderdeel wonen is vorig jaar al vastgelegd in een woonzorgvisie. In dit programma gaat het hoofdzakelijk over welzijn en zorg, legt wethouder Marianne Oosterbroek uit. Gestart wordt met 4 werkgroepen, elk met een eigen doel. En een van die doelen is het stimuleren van zelf- en samenredzaamheid. En een andere ambitie is het versterken van informele zorg in de wijk. Wil je er meer over weten? Je weet het, onze website 120.nl of download gratis onze 120-app.

0: Zondag in Gronau. Tijdens de Jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Wil jij €500 netto verdienen?
4: Wat?
3: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
4: Wow.
5: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
3: Brusje doet meer met je.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. Bloedbank San Quinn is in Overijssel op zoek naar duizenden nieuwe bloeddonoren. Vooral in Hengelo, Deventer en Zwolle kunnen extra donoren goed worden gebruikt. De bloedbank wil in deze provincie ongeveer 4000 nieuwe mensen werven. En dat is nodig omdat veel vaste donoren stoppen, bijvoorbeeld door leeftijd of gezondheid. Bloed blijft elke dag hard nodig, onder meer voor operaties, behandelingen en spoedzorg. Toch doneert maar een klein deel van de Nederlanders. Met een nieuwe campagne hoopt San Quinn meer mensen te overtuigen om donor te worden. Eén donatie kan namelijk al meerdere patiënten helpen. Een deel van de Noord-Esmarken rondweg in Enschede gaat na de meivakantie 2 maanden dicht voor verkeer. Het gaat om een stuk tussen de Flora Parkstraat en de Oostburgweg. Daar werkt netwerkbeheerder Enexis aan een zwaarder elektriciteitsnet. Volgens Enexis is dat nodig omdat er steeds meer stroom wordt gebruikt en teruggeleverd. De afsluiting begint op maandag 11 mei en duurt naar verwachting tot half juli. Automobilisten worden omgeleid via de singels. Fietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de fietspaden langs de Noord-Esmarken rondweg. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanochtend is het nog vrij zonnig en de temperatuur loopt lekker snel op. Het wordt vandaag zo'n 22 tot 24 graden met daarbij een zachte zuidwestenwind. Maar vanmiddag ontstaan er wolken en dan kan het lokaal regenen of onweren.
8: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Door de wegwerkzaamheden op de IJsselbrug is het druk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Er staat het vast tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek en hier rijd je 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Hier is het druk vanwege de Duitse grenscontroles. Reken hier op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.
5: Je weekend klinkt net een tandje lekkerder.
6: Met Weekend Henk.
5: Henk Ketting.

0: Tom Grennan. Het is geen pretje om in de huidige markt een geschikte woning te vinden. Koopwoningen zijn ook in Overijssel opnieuw duurder dan vorig jaar. En wie op zoek is naar een huurwoning, trekt vaak aan het kortste eind. Hoe staat de markt ervoor in Overijssel? Nou, de collega's van RTV Oost gingen de straat op en vroegen de mensen naar hun mening.
1: Ik kan geen huis vinden.
2: Ik vind dat heel veel jongeren veel te lang bij hun ouders moeten blijven wonen. Dat is geen gezonde situatie.
3: Dat vind ik heel erg. Dat is op het ogenblik te gek.
4: Ik heb een huis, dus ik ben er eigenlijk helemaal niet zo mee bezig.
5: Ik maak me niet heel erg zorgen, maar ik weet niet of dat komt omdat ik er niet over nadenk. En daarom dus geen zorgen maak.
6: Ja, ik denk dat het zelfs niet gaat lukken. Dat het zo duur is.
7: Voor mijn dochter ook, ja, die wordt 18. En je hebt het er thuis wel over. Wat wil je? Of ja, gaat het ervan komen dat je tot je 30ste thuis blijft wonen?
2: Ja, jongeren gewoon veel meer kansen gaan geven.
6: Bijbouw, ja. Zou ik wel zeggen. Dat is wel het verstandigst, ja.
4: Ook in de binnensteden, laat me zeggen, ook veel panden die leeg staan gebruiken als woning of geschikt maken voor woning. Dat kan veel beter.

Dijk op Twente FM en Bloedend Hart. En daarvoor Tears for Fears, Advice of the Young at Heart. Past er goed bij het onderwerp over een woning, hè? Vind maar eens een woning. Erg moeilijk. Zometeen na 2 uur ben ik weer bij terug voor het derde en laatste gedeelte van Weekend Henk op deze zaterdag, de 2e mei 2026. En tot aan het nieuws, Janet Jackson.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluw lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar, Geotechniek 25 jaar en Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle 3 gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee en kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Ronald Hermelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dagen is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. En in Vught is een man zijn auto met aanhanger kwijt na behoorlijk wat overtredingen. Volgens Omroep Brabant reed hij over het fietspad toen de politie hem aanhield. Hij bleek onder invloed van drugs, de aanhanger was gestolen en hij was niet verzekerd. Ook had hij geen geldig rijbewijs en daar was de man al 9 keer in 5 jaar op betrapt. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Vanwege de Duitse grenscontroles rijdt het langzaam op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Reken op een kwartier vertraging. Dan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat het vast bij knooppunt Velperbroek. Reken ook hier op 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

Maroon 5 heeft het al over de dag van morgen, maar zover is het nog niet. Sunday morning op Twente FM. Dit nog steeds zaterdagmiddag. Hey, goedemiddag, fijn dat je erbij bent. Leuk dat je er ook bij bent. Je bent welkom in het laatste gedeelte van Weekend Henk voor deze zaterdag. Maar ga niet.

kwam uit Duitsland en had een aantal hitjes. Dit was er een van I Never Be Maria Magdalena. Je hoorde natuurlijk Sandra op je radio, of wel op zijn Duits, Sandra. We gaan even naar Haaksbergen, want als dan de inwoners en bezoekers ligt, krijgt Haaksbergen een nieuw zwembad naar voorbeeld van de Stamper. De gemeente staat voor de keuze het oude zwembad de Wilder opknappen of helemaal nieuw bouwen. Een werkgroep bekeek meerdere zwembaden in de regio, maar de Stamper in Vriezenveen kwam als beste uit de bus. Dat zwembad heeft drie baden. Een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een recreatiebad voor jong en oud. Zo'n nieuw zwembad in Haaksbergen zou wel zo'n 14 miljoen euro gaan kosten. En volgens de werkgroep sluit het type zwembad goed aan bij wat het dorp nodig heeft. De gemeente moet alleen nog even een beslissing maken en dat volgt snel. En op je radio op Twente FM, mooie nummers ook. Niet alleen wilde, ruige nummers, maar ook hele mooie, gevoelige nummers. Zoals deze van Robbie Williams. Hier is Come Undone.

Lekkere muziek op je radio van Bands & Bone. Over muziek gesproken en zo. Ik wil je even meenemen naar onze luisterpagina. En die vind je op 120.nl/luister. Als je daar naartoe gaat, zie je allemaal radioprogramma's online. Dat betekent dat je die niet hoort op DAB Plus of op FM. Nee, alleen online kan je ze horen. En daar zitten heel veel leuke programma's bij over verschillende onderwerpen. Dan zie je natuurlijk ook dat je programma's kan terugluisteren. Onder andere dit programma. En daaronder vind je ook nog de podcast. En over die podcast, daar wil ik het even met je over hebben. Want we hebben een hele leuke podcast. En die heet Wie A Zegt. En in die podcast was de gast Bert Hummels. De oude gemeenteraadslid ontving een koninklijke onderscheiding. En omschreef die huldeblijk als een bultflauwe kul en als een mooie blijk van waardering. Het typeert de sociaal bevlogen Almeloer, zoals duidelijker wordt in het gesprek met presentator Tom van den Berg. Een collega-politicus zei ooit over Bert Hummels: op Bert zit geen rem. Hij kent geen of amper gêne. En vaak gaan zijn verhalen van links naar rechts en van de hak op de tak. Maar in deze podcast maak je kennis met hem. Hilarisch, soms onafvolgbaar, maar openhartig en eveneens soms chaotisch. Je vindt de podcast natuurlijk op onze website 120.nl/luister onder de podcast. En dan moet je even zoeken naar Wie A Zegt. Denk je van, weet je wat, ik wil gewoon even gelijk op Spotify luisteren. Dat kan ook, want daar kan je hem ook terugvinden.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op Vlederink.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Almelo heeft vrijdag een bijzonder nieuw hoofdstuk ingeluid met de opening van het nieuwe zwembad, het Sportpark. Daarmee heeft de stad na 40 jaar weer een compleet nieuw zwemcomplex. Op de warmste dag van het jaar doken de eerste bezoekers meteen massaal het water in. Tot het middaguur gebeurde dat nog in besloten sfeer. Daarna was het bad voor iedereen toegankelijk. Het nieuwe complex heeft 5 binnen- en buitenbassins en is volgens de gemeente duurzaam, toekomstbestendig en geschikt voor jong en oud. Ook is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid met voorzieningen voor minder valide en speciale doelgroepen. De komende weken zijn er in Almelo extra openingsactiviteiten en clinics in het nieuwe zwembad. Door de aanhoudende droogte waarschuwt Brandweer Twente voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio. Op meerdere plekken in het land zijn al branden uitgebroken en ook in Twente is het oppassen geblazen. De brandweer roept mensen op om extra voorzichtig te zijn tijdens een dagje buiten of op vakantie. Volgens de campagne Voorkomen van vuur is jouw natuur kunnen kleine handelingen al helpen om brand te voorkomen. Woordvoerder Nienke Teriet benadrukt dat vooral logisch nadenken belangrijk is. Zo wordt afgeraden om te parkeren in droog gras, omdat een hete auto brand kan veroorzaken. En ook barbecuen in de natuur wordt bij droogte sterk afgeraden. De brandweer is extra alert en schaalt bij meldingen snel op om een natuurbrand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De zon schijnt en met 22 tot 24 graden is het een lekkere lentedag. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Later vanmiddag komt de bewolking opzetten met lokaal kans op regen en onweer. En ook morgen krijgen we te maken met wat regen, wat onweer en maxima die rond de 21 graden liggen.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is nog altijd druk aan de Duitse grens door de grenscontroles. Zo doe je er op de A12 Arnhem richting Oberhuizen 10 minuten langer over. Dan de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek 5 tot 10 minuten vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

0: King, Love and Pride. En daarvoor natuurlijk de Pet Shop Boys, Always on My Mind. De oude hit van Elvis Presley. En dit is Meteor uit België. En Hannah May uit Gelderland. En wat wil je van mij?
1: Het zou fijn.

Teddy Swims. En The Door. En die slaan we ook even dicht in dit geval. Koningsdag zit alweer achter ons. Bijna een week geleden hadden we het. Ik ben zelf in Almelo geweest en in Bonne. En ik moet je heel eerlijk zeggen, even heel persoonlijk, niets ten aanzien van Almelo. Ik vond Bonne net iets gezelliger. Kan aan mij liggen natuurlijk. Ik was nog nooit in Bonne geweest, dus vandaar. Misschien is dat een verschil. Maar toch, ik wil het even hebben over, nog even over die Koningsdag. Want na Koningsdag is het namelijk ook een stuk drukker bij kringloopwinkels. Zeker in Twente. Veel mensen brengen namelijk spullen langs die ze niet hebben verkocht op de vrije markt. Maar niet elke kringloop zit daarop te wachten. Medewerkers merken dat dozen vaak slim zijn ingepakt. Bovenin ligt dan nog goed bruikbaar spul, maar onderin zit vaak afval. En dat zorgt voor extra werk en kosten. Toch verschilt het per winkel, want sommige kringlopen nemen liever alleen spullen aan na overleg. Terwijl anderen juist blij zijn dat de spullen een tweede kans krijgen en niet meteen worden weggegooid. Op sommige plekken was het zelfs zo extreem druk dat met honderden auto's langskwamen om spullen in te leveren. Nou ja, mocht jij nog spullen hebben, ik heb nog een andere tip voor je. Als je denkt van, nou, misschien wil ik er nog wel kwijt. Een heel klein beetje moeite en je kan het wel op een of andere website neerzetten. En dan verdien je misschien ook nog wel een eurotje of 1, 2. Het zou zomaar kunnen, hè? Ja. Probeer het eens. Sam Vender en Olivia Dean, nu op Twente FM. Rain me in.

ZFM. En de mannen maken nog steeds muziek. Sterker nog, ze hebben zojuist een nieuwe single uitgebracht. Je moet zelf maar eens even gaan beluisteren ergens op Spotify. Daar zijn we wel vinden wat je er zelf van vindt. Ik kom even in het midden in dit geval. Zometeen na 3 uur. Niet Michel Otter, wel de Otter Show. Maar met de man met, die er toch vandaag helemaal niks aan zijn zaterdag heeft, Jasper. Hij is er zometeen weer op je radio en dat doet me deugd dat hij er weer is. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik dacht dat hij naar huis toe was gegaan na zijn show daarnet. Maar ik vond hem, even tussen jou en mij, ik heb hem niet wakker gemaakt. Maar hij lag te slapen op een bankje hier beneden in de studio. Ja, echt waar. En hij slaapt lief, dat kan ik vertellen. Dus hij is uitgerust en zometeen hoor je hem de komende 3 uur hier op Twente FM. Ik ben er morgen weer voor een nieuwe aflevering van Weekend Henk. Ik heb nog 1 plaat voor je en dat is ook zo'n hele lekkere. Even rock'n'rollen met z'n allen aan het eind van de show. En dat doen we natuurlijk met de Rolling Stones. Mixed Emotions, veel plezier met Jasper en graag tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
2: ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Erbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. En in Boxtel is een traumahelikopter tijdens een spoedmelding gestrand met motorpech. De heli kon gisteravond niet meer opstijgen en monteurs zijn daarna de hele nacht bezig geweest om het allemaal te fixen. Het is volgens Brabantse media niet gelukt en daarom wordt de helikopter gedemonteerd en over de weg afgevoerd. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. De wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug veroorzaken vertraging op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek staat file, reken op 5 tot 10 minuten vertraging. Dan de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de grenscontroles is het oponthoud hier 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is lente in Twente.

Vliegen. Prachtige plaat van Suzanne en Freek. Halverwege, ik heet je van harte welkom in de Otter Show voor deze zaterdag 2 mei. Hey, leuk dat je luistert. Heerlijke muziek. De show die werd afgetrapt door Johnny Hates Jazz. I don't want to be a hero. Willen wij ook niet, maar af en toe heb je van die momenten, dan lukt dat gewoon. Suzanne en Freek hoorde je ook. Halverwege. We gaan kaarten weggeven. Voor wie? Voor wat? Voor waar? Ga ik je zo meteen allemaal vertellen. Maar natuurlijk hebben we op deze zaterdag muziek. Zoals je van ons gewend bent. Heerlijke muziek. Ik heb Texas. Ik heb Paula Abdul. Yves Berendsen. Natuurlijk Nederlands product hier op de radio. En ook Walk the Moon. Dus alle reden om in het zonnetje. Nou ja, het zonnetje dat is wel weg. Hè? Die weersberichten van vandaag. Die stroken niet met het weer wat we vrijdag hadden. Met die temperatuur hier in de regio van 24 graden. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Als je deze muziek luistert, dan word je vanzelf vrolijk.

Paula Abdul en de Wild Pair, Opposites Attract. Heerlijke plaats zo voor jouw zaterdagmiddag. Tijdens de Otto-show, daar luister je naar. Ik zei het net al even in het begin. We gaan kaarten weggeven voor waarvoor dan? Voor het Karpatenfestival. 9 mei in Ahaus, net over de grens. Het wordt één groot feest, kan ik je vertellen. En jij kunt kaarten winnen. Wat moet je daarvoor doen? Nou, surf even naar de site www.twentefm.nl. Kijk even rechtsbovenin. Meld je aan. Stuur een appje met de reden waarom jij nou die kaarten zou verdienen als je daar naartoe zou gaan. En ook, je kunt ook naar de app 120 app kun je gaan en dan doe je hetzelfde. Geef aan waarom jij die kaarten moet winnen. En dan gaan wij bekijken of je dat daadwerkelijk verdient. En we draaien Nederlandse muziek voor je. Natuurlijk, dit is Yves Berendsen. Elke

Rock the Moon, Shut Up and Dance op jouw Otter Show in deze middag, de zaterdag. Yves Berendsen zat ervoor, terug in de tijd. Heerlijk. En ik zei het al, je kunt de kaarten winnen voor het Karpaten. Wat leuk. Nog eentje voordat het streeknieuws jouw kant op komt. Streeknieuws wordt gelezen door Tanja. Nou ja, goed. Ray, ik had al gedacht dat ze inmiddels een nieuwe husband had. Maar nog steeds dezelfde is

0: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
1: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
2: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar. Geotechniek 25 jaar. En Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle drie gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee. En kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Almelo heeft vrijdag een bijzonder nieuw hoofdstuk ingeluid met de opening van het nieuwe zwembad, het Sportpark. Daarmee heeft de stad na 40 jaar weer een compleet nieuw zwemcomplex. Op de warmste dag van het jaar doken de eerste bezoekers meteen massaal het water in. Tot het middaguur gebeurde dat nog in besloten sfeer. Daarna was het bad voor iedereen toegankelijk. Het nieuwe complex heeft 5 binnen- en buitenbassins en is volgens de gemeente duurzaam, toekomstbestendig en geschikt voor jong en oud. Ook is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid met voorzieningen voor minder valide en speciale doelgroepen. De komende weken zijn er in Almelo extra openingsactiviteiten en clinics in het nieuwe zwembad. Door de aanhoudende droogte waarschuwt Brandweer Twente voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio. Op meerdere plekken in het land zijn al branden uitgebroken en ook in Twente is het oppassen geblazen. De brandweer roept mensen op om extra voorzichtig te zijn tijdens een dagje buiten of op vakantie. Volgens de campagne Voorkomen van vuur is jouw natuur kunnen kleine handelingen al helpen om brand te voorkomen. Woordvoerder Nienke Teriet benadrukt dat vooral logisch nadenken belangrijk is. Zo wordt afgeraden om te parkeren in droog gras, omdat een hete auto brand kan veroorzaken. En ook barbecuen in de natuur wordt bij droogte sterk afgeraden. De brandweer is extra alert en schaalt bij meldingen snel op om een natuurbrand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De zon schijnt en met 22 tot 24 graden is het een lekkere lentedag. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Later vanmiddag komt de bewolking opzetten met lokaal kans op regen en onweer. En ook morgen krijgen we te maken met wat regen, wat onweer en maxima die rond de 21 graden liggen.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Terry O.G., prachtige plaat. Sunshine en de Pasadena's als eerste na streeknieuws. Tribute, ride on. Natuurlijk, want er is natuurlijk ook een voetbaltoernooi deze zomer waar al heel veel om te doen is geweest in Amerika en Mexico. Dus laten we er niet al te veel aandacht aan besteden. Nu nog niet, hè? Straks later.

Family of the Year, Hero. Wat een mooi stukje rust in de show. Jackie Graham zat ervoor met een ontzettende grote ethisch klassieker, Set Me Free. Ik zei het al eerder, je kunt kaarten winnen voor het Karpatenfestival hier op zender Twente FM. We geven ze weg, wat je moet doen. Even in de app, bij de 1 Twente app, eventjes aangeven waarom jij nou die kaarten zou moeten winnen voor dat festival. En dan leggen wij ze hier op een grote stapel, alle meningen en alle redenen waarom. En dan zoeken we daar meerdere winnaars uit. Is toch hartstikke leuk?

Nooit te oud om te leren, dat moet ze gedacht hebben. Alanis Morissette, You Learn. Shakira hoorde je ook met haar soundtrack voor Zootropolis 2. Zoo, hoe toepasselijk. Zometeen uur 2 van de Otto Show. Sluit lekker aan. Nog eentje dan van America, The Border hoor je nu. Jouw zaterdagmiddag. Zometeen natuurlijk weer heel veel leuke muziek.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen, ieder seizoen springlevend.
6: Van fundering tot nok, van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
7: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantievieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. En de politie in Winschoten is op zoek naar camerabeelden van een uit de hand gelopen vechtpartij. Er werd gisteravond gestoken en daarbij vielen 3 gewonden. 8 mensen zijn opgepakt. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Wat er precies aan de vechtpartij vooraf ging, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

Heerlijk toch? Bruno Mars, I Just Might. Welkom in uur 2 van de Otto Show. Ed Sheeran opende deze Azizam. En die Bruno Mars, die staat gewoon 4 keer in de Amsterdam Arena. Doet hij goed? Hij is ook mateloos populair. Maakt leuke muziek, gebruikt daar heel veel samples voor uit de jaren 80 muziek. Als je goed luistert, dan kun je zoveel klassieke deuntjes en riedeltjes. Die hoor je. Prachtig. Kylie Minogue, hoor je zo meteen? In Your Eyes, natuurlijk. Future the World Orchestra, Mark Almond. En je kunt kaarten winnen. Waarvoor ga ik je zo meteen weer vertellen. Blijf leuk, hè, dat die lijntjes uithangen. Ik zei het al, Kylie Minogue, In Your Eyes hoor je nu. Ik zie ook nog staan Kid Laroi en Miles Smith. Dus alle reden om hier te blijven op Twente FM.

Future World Orchestra, Desire. En ook Kylie Minogue hoorde je In Your Eyes, de kleine leuke Australische zangeres. Kaarten winnen, dat kon je doen, hè, voor het Karpatenfestival 9 mei aanstaande. Die geven wij weg. En nou ja, vind jij dat je haar te mooi is om de gel in te doen, bijvoorbeeld? Geef dat op in de app of rechtsbovenin op de site. Waarom moet jij nou die kaarten? Stuur even een appje, vind ik wel leuk.

Kid Laroi, Without You. Mark Almond hoorde je ook. Tears Run Things brengt ons in het voorprogramma van het Streeknieuws. Dat wordt zometeen gelezen door Tanja. En er staat een plaatje in van Miles Smith. Natuurlijk, wie anders? Heerlijk toch? My Man.

0: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ah, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl als het echt goed moet zijn.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Almelo heeft vrijdag een bijzonder nieuw hoofdstuk ingeluid met de opening van het nieuwe zwembad, het Sportpark. Daarmee heeft de stad na 40 jaar weer een compleet nieuw zwemcomplex. Op de warmste dag van het jaar doken de eerste bezoekers meteen massaal het water in. Tot het middaguur gebeurde dat nog in besloten sfeer. Daarna was het bad voor iedereen toegankelijk. Het nieuwe complex heeft 5 binnen- en buitenbassins en is volgens de gemeente duurzaam, toekomstbestendig en geschikt voor jong en oud. Ook is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid met voorzieningen voor minder valide en speciale doelgroepen. De komende weken zijn er in Almelo extra openingsactiviteiten en clinics in het nieuwe zwembad. Door de aanhoudende droogte waarschuwt Brandweer Twente voor een verhoogd risico op natuurbranden in de regio. Op meerdere plekken in het land zijn al branden uitgebroken en ook in Twente is het oppassen geblazen. De brandweer roept mensen op om extra voorzichtig te zijn tijdens een dagje buiten of op vakantie. Volgens de campagne Voorkomen van vuur is jouw natuur kunnen kleine handelingen al helpen om brand te voorkomen. Woordvoerder Nienke Teriet benadrukt dat vooral logisch nadenken belangrijk is. Zo wordt afgeraden om te parkeren in droog gras, omdat een hete auto brand kan veroorzaken. En ook barbecuen in de natuur wordt bij droogte sterk afgeraden. De brandweer is extra alert en schaalt bij meldingen snel op om een natuurbrand zo snel mogelijk onder controle te krijgen. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De zon schijnt en met 22 tot 24 graden is het een lekkere lentedag. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting. Later vanmiddag komt de bewolking opzetten met lokaal kans op regen en onweer. En ook morgen krijgen we te maken met wat regen, wat onweer en maxima die rond de 21 graden liggen.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

Pink, ook zo'n zangeres die zich niet schroomt om zich uit te spreken tegen het politieke klimaat in Amerika. Beautiful Trauma hoorde je. En de eerste na het streeknieuws, een absolute klassieker van de Dire Straits. Money for Nothing. Die gitaarriff, die is klinkend. Zeg, dit is Taylor Swift, Opa Light en zometeen ook Loreen. Natuurlijk, met die grote hit. I had a

Loreen Is It Love, de opvolger van die grote songfestivalhit uit 2014. Opa Light van Taylor Swift hoorde je ook natuurlijk op jouw zaterdag tijdens de Otter Show. Daar luister je naar. The King of Pop, Remember the Time hoor je nu. Crisscross Amsterdam zie ik staan. Zoe Levi en

Heerlijke samenwerking tussen Criss Cross Amsterdam, Sierra en Conor Mayard. Stay and never leave. Nou ja, dat gaan we nog niet doen. Hoor. We hebben nog een heel uur Otter Show voor jou gereed staan. Nog eentje dan van Zoe Levi. Prachtige plaat. Sluit me in je armen. En we doen ook nog een stukje Elvis Presley en Junkie XL. A little less conversation. Tot zometeen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. De shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen. Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Op de Oorschotse Heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt drie Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van €150.000. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. En Almere City kan nog steeds promoveren naar de Eredivisie. Het won in eigen huis de playoffwedstrijd tegen Den Bosch met 3-0. Eerder hadden ze de uitwedstrijd ook al gewonnen. In de volgende ronde moet Almere City zien af te rekenen met de Graafschap. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien. En daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking.

somber, heel anders dan de plaat doet vermoeden. Of in ieder geval de bandnaam 12 to 12. Heerlijke hit hebben ze daarmee gescoord. En ze bestormen de hitlijsten met, ik geloof op dit moment, 3 of 4 singles tegelijk. Doen ze goed. Hey, en welkom bij de Autoshow. Dit is uur 3. Direct opende dit uur 90s Kid. Natuurlijk wat anders. En we hebben nog meer 90s muziek voor je van Cher. Dit is Love and Understanding. Snow staat in de playlist. En ook Snelle en Maan. En ik vertel je ook dat je kaarten kunt winnen voor het Karpatenfestival. Net over de grens in Ahaus, 9 mei aanstaande. Een keur aan lokale artiesten en DJ's. En als jij kunt uitleggen waarom jij daarbij moet zijn in de app of op de website, dan gaan wij kijken of jij dit.

Heb je daar wel eens over nagedacht? De taal die die man zingt. Snow Informer uit 1990, 93, 94, ergens daar in die buurt. Het is plat Canadees, schijnt het te zijn. Dus ja, het is echt een zwaar dialect. Maar die plaat blijft.

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan, prachtige plaat, Blijven slapen. Ja, dat zou ook jouw reden kunnen zijn waarom jij die kaart wil winnen voor het Karpatenfestival 9 mei aanstaande. Jennifer Lopez hoorde je ook, Let's Get Loud. En nog één Nederlands product voordat het streeknieuws jouw kant op komt. Tanja leest dat nieuws. Een Nederlands product, een band die het heel goed doet op dit moment. Eind dit jaar weer in de Ziggo Dome. Somjeu hoor je nu, Dark Before the Dawn.

0: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar. Geotechniek 25 jaar. En Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle drie gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee. En kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
3: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend. Opent van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 4:05, het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleken legt wel een bloemstuk bij het monument, maar hij doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 4:05 luiden traditiegetrouwde klokken en hangen de vlaggen half stok. Een Twents campingrestaurant is uitgeroepen tot het beste van Nederland. Het gaat om restaurant Behindje op camping De Witte Berg in Oud-Marsum. Volgens een Europese verkiezing onder campingkeurders steekt het restaurant met kop en schouders boven de rest uit. En daarmee laat het eerdere winnaars uit andere provincies achter zich. De jury is vooral te spreken over de kwaliteit van het eten en het feit dat er bijna alles vers wordt bereid. Het restaurant zit in deze meivakantie vrijwel elke avond vol en is ook populair bij mensen van buiten de camping. De verkiezing leverde dit jaar meerdere prijzen op voor campings in Overijssel. Zo vielen ook andere locaties in de regio in de prijzen in verschillende categorieën. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De bewolking neemt toe en lokaal kan een regenbui voorkomen. Daarbij kan het ook gaan onweren. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. Ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe het onweer. En dan liggen de maxima rond de 21 graden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

Amy MacDonald, Mr. Rock and Roll. Heerlijke plaat, zeggen de eerste na het streeknieuws. Die was van Peter Gabriel. Steam. Heerlijk. Wat gaan we doen? Nou, we gaan muziek voor je draaien in de Otto Show, want dat ben je van ons gewend. Fleetwood Mac hoor je nou, Everywhere. Ik zie nog de Breakfast Cup slaan. Bauza en ook Live and Joy. Inderdaad, die hele grote 90s banger. Dreamer hoor je zometeen allemaal in de Otto Show vanmiddag. Jouw zaterdag kan niet meer stuk. Al is het weer natuurlijk niet om over een huis te schrijven. Beetje wind, af en toe een onweersklap en heel veel regen. Dan zou ik de muziek wat harder doen, zonnebril opzetten. Is niks aan de hand, echt niet. Kenny.

Dat is een uit de jaren 80, The Breakfast Club, Right on Track. Welkom in de Otto Show. We zitten in uur 3. We kruipen langzaam richting het einde en de muziek wordt alleen maar leuker. Dit is Bausa, Magnetic. Mariah Carey staat ook voor je klaar met Dream Lover. Natuurlijk. Even een tandje volume.

0: Met haar fluwelen stem, Mariah Carey, komt er een einde aan de Otter Show voor deze zaterdag. Morgen natuurlijk een nieuwe uitzending en die verzorg ik ook graag voor jou. Zullen we er nog eentje doen dan? Live in Joy, inderdaad absolute klassieker uit de 90s. Dreamer hoor je nu en dan zometeen heel veel plezier met de zaterdagavond hier op Twente FM. Tot morgen.
1: Radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer als je zo'n ding uitpakt voor het eerst dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
3: Nee. Die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
12: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Het gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. En Gordon stopt met zijn koffiezaak in Blaricum. De zanger verkoopt de boel omdat hij zich meer wil gaan richten op zingen en presenteren, schrijft hij op Instagram. De zaak is verkocht en gaat eind deze maand over naar de nieuwe eigenaar. De vestigingen in Amsterdam blijven wel van hem. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweer, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
1: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en de Achterhoek. Tickets, karpaten-online.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 4:05, het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleken legt wel een bloemstuk bij het monument, maar hij doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 4:05 luiden traditiegetrouwde klokken en hangen de vlaggen half stok. Een Twents campingrestaurant is uitgeroepen tot het beste van Nederland. Het gaat om restaurant Behindje op camping De Witte Berg in Oud-Marsum. Volgens een Europese verkiezing onder campingkeurders steekt het restaurant met kop en schouders boven de rest uit. En daarmee laat het eerdere winnaars uit andere provincies achter zich. De jury is vooral te spreken over de kwaliteit van het eten en het feit dat er bijna alles vers wordt bereid. Het restaurant zit in deze meivakantie vrijwel elke avond vol en is ook populair bij mensen van buiten de camping. De verkiezing leverde dit jaar meerdere prijzen op voor campings in Overijssel. Zo vielen ook andere locaties in de regio in de prijzen in verschillende categorieën. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De bewolking neemt toe en lokaal kan een regenbui voorkomen. Daarbij kan het ook gaan onweren. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. Ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe het onweer. En dan liggen de maxima rond de 21 graden.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Wil jij €500 netto verdienen?
7: Wat?
6: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van €500.
7: Wow.
8: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen.
6: Brusje doet meer met je.
9: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van Recreatieverblijf de Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is de Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
10: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik. Daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. In wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. En Max Verstappen heeft er in het Formule 1-klassement weer een paar punten bij. In de sprintrace bij de Grand Prix van Miami eindigde hij na een moeilijke start als 6e. Lando Norris van McLaren die was de snelste. Die begon de sprintrace helemaal vooraan en gaf het ook niet meer uit handen. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land. En tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Het mega vette Dance Festival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahos, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bus shuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Enschede herdenkt de vuurwerkramp op dinsdag 13 mei dit jaar in een andere vorm dan gebruikelijk. De herdenking blijft, maar krijgt na 25 jaar een minder officiële opzet. De gemeente kiest daarvoor omdat veel betrokkenen vooral behoefte hebben aan ontmoeting en het delen van herinneringen. Daarom vervalt de formele kranslegging om 4:05, het tijdstip van de zwaarste explosie in het jaar 2000. Burgemeester Roelof Bleken legt wel een bloemstuk bij het monument, maar hij doet dat dit jaar in de ochtend en zonder ceremonie. In de middag is hij aanwezig in het Huis van Verhalen in Roombeek. Om 4:05 luiden traditiegetrouwde klokken en hangen de vlaggen half stok. Een Twents campingrestaurant is uitgeroepen tot het beste van Nederland. Het gaat om restaurant Behindje op camping De Witte Berg in Oudtoort Marsum. Volgens een Europese verkiezing onder campingkeurders steekt het restaurant met kop en schouders boven de rest uit. En daarmee laat het eerdere winnaars uit andere provincies achter zich. De jury is vooral te spreken over de kwaliteit van het eten en het feit dat er bijna alles vers wordt bereid. Het restaurant zit in deze meivakantie vrijwel elke avond vol en is ook populair bij mensen van buiten de camping. De verkiezing leverde dit jaar meerdere prijzen op voor campings in Overijssel. Zo vielen ook andere locaties in de regio in de prijzen in verschillende categorieën. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. De bewolking neemt toe en lokaal kan een regenbui voorkomen. Daarbij kan het ook gaan onweren. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. Ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe het onweer. En dan liggen de maxima rond de 21 graden.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: Luister.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
3: Aanstaande zondag, koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
4: De Vennegoor Groep in Weerselo viert drie keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar, Geotechniek 25 jaar en Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle drie gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee en kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
7: Ja, die is huis nu echt af.
6: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
7: Ja, de vakluut lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
6: Kijk op beterafkozijn.nl, als het echt goed moet zijn.
8: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.
9: Twente FM Nieuws.
10: De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de cluster voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in de kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 beschadigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. En een kleine meevaller voor Max Verstappen. Hij is een plek opgeschoven bij de sprintrace van de Grand Prix van Miami. Verstappen eindigde als 6e, maar na een tijdstraf voor Kimi Antonelli klom hij naar plek 5. Max is niet ontevreden over de sprintrace, maar baalt wel van zijn slechte start. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Het is lente in Twente.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Wil jij 500 euro netto verdienen?
2: Wat?
1: Als jij een vakspecialist in de elektrotechniek kent die bij Brusje Elektrotechniek past en ervoor zorgt dat die persoon solliciteert, ontvang je maar liefst een beloning van 500 euro.
2: Wow.
1: Kijk voor alle voorwaarden op werkenbij.brusje.nl/geldverdienen. Brusje doet meer met je.

0: koffie besteld. Gemakkelijk en snel op sledering.nl.
1: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbikeverbod in de binnenstad. Fatbikeverkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De gemeente Losser heeft een fout van 1,5 miljoen euro ontdekt in de eigen begroting. Het gaat om een rekenfout binnen het budget voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en WMO vallen. De fout kwam aan het licht bij het opnieuw bekijken van de voorlopige jaarcijfers. Daardoor bleek dat het budget voor 2025 en de jaren daarna te laag was vastgesteld. Wethouder Marian Oosterbroek noemt de situatie pijnlijk, maar zegt dat de gemeenteraad direct is geïnformeerd. De gemeente werkt nu aan herstel van de begroting en onderzoekt hoe de fout in de toekomst kan worden voorkomen. Volgens het college wordt de kwestie verder toegelicht bij de volgende jaarrekening. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. En ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe wat onweer. Dan liggen de maxima rond de 21 graden. Na het weekend wordt het koeler.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
6: De Weerseloze Markt is de grootste en gezelligste markt in Twente. Met heel veel speciale koopjes, voordeel, kwaliteit en veel gezelligheid. We zijn elke zaterdag geopend van 8:30 tot 14:00. Kijk op weerselozemarkt.nl voor aanbiedingen, shows en leuke acties. Let op, Hemelvaartsdag is er een extra Weerseloze Markt met activiteiten voor jong en oud en live muziek tussen de vele kramen.
7: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Almere.

0: Onze almhutten voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
1: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. En landskampioen PSV heeft voor de eredivisietopper tegen Ajax een erehaag gekregen. De spelers van Ajax klapten toen de spelers van PSV het veld opkwamen. Veel Ajax-fans konden het gebaar niet waarderen en begonnen hard te fluiten. Excelsior is dichtbij nog een seizoen in de eredivisie. Het won met 3-2 bij Groningen. Dan nog het weer van Weer Online. Nou, er trekt dus regen over het land van zuid naar noord. En daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vandaag nog enkele buien, morgen veel wolken en dan weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: mooie tuin? Buzzinc Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Schat, wordt het niet een keer tijd voor kunststof kozijnen? De buurman heeft het ook.
2: Ja, die is huis nu echt af.
1: Ja, dankzij beterafkozijn.nl.
2: Ja, de vakken u het lossen. Kwaliteit met Twentse nuchterheid.
1: Kijk op beterafkozijn.nl. Als het echt goed moet zijn.
3: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbikeverbod in de binnenstad. Fatbikeverkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De gemeente Losser heeft een fout van 1,5 miljoen euro ontdekt in de eigen begroting. Het gaat om een rekenfout binnen het budget voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en WMO vallen. De fout kwam aan het licht bij het opnieuw bekijken van de voorlopige jaarcijfers. Daardoor bleek dat het budget voor 2025 en de jaren daarna te laag was vastgesteld. Wethouder Marian Oosterbroek noemt de situatie pijnlijk, maar zegt dat de gemeenteraad direct is geïnformeerd. De gemeente werkt nu aan herstel van de begroting en onderzoekt hoe de fout in de toekomst kan worden voorkomen. Volgens het college wordt de kwestie verder toegelicht bij de volgende jaarrekening. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. En ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe wat onweer. Dan liggen de maxima rond de 21 graden. Na het weekend wordt het koeler.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit...

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
6: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
5: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
7: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
8: Van fundering tot nok. Van voordeur tot achterdeur. Bij Morsink Bouwmaterialen kunt u werkelijk voor alles terecht. Dus ook voor sanitair, complete badkamers en keukens. Makkelijk toch? Morsink Bouwmaterialen in Delden. Kijk op morsinkdelden.nl.
9: Mega vette dancefestival is terug. Met top DJ's, acts en de beste partybands van Europa. Met je broer, Cascada, Easy Gluck, Mickey Krause en nog veel meer. Karpaten en Ahals, net over de grens bij Enschede. Feest elk weekend mee tot en met 9 mei. Bushuttle vanuit Twente en Daagdahoe. Tickets, karpaten-online.nl.
10: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. In een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media, ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. En Excelsior is er bijna zeker van dat het ook volgend seizoen in de Eredivisie speelt. Uit tegen Groningen leken ze genoegen te moeten nemen met een punt. Maar in de slotfase maakten ze toch nog een doelpunt en wonnen ze met 3-2. Excelsior staat nu 14e en dat is een veilige plek. Dan nog het weer van Weer Online.
12: Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord. En daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lützer Alm. Reserveer je nu via lützeralm.nl.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. De gemeente Enschede wordt voor de rechter gedaagd vanwege het fatbikeverbod in de binnenstad. Fatbikeverkoper La Souris vindt dat de maatregel niet mag en stapt naar de rechter. In Enschede geldt sinds maart een verbod op fatbikes in de binnenstad tijdens winkeltijden. Het gaat om fietsen met extra brede banden. Volgens de verkoper is de regel discriminerend en juridisch niet houdbaar, omdat gemeenten volgens hem niet zomaar onderscheid mogen maken tussen soorten elektrische fietsen. De gemeente stelt juist dat de maatregel nodig is voor de veiligheid in het winkelgebied. De zaak dient op 13 mei in Enschede. De gemeente Losser heeft een fout van 1,5 miljoen euro ontdekt in de eigen begroting. Het gaat om een rekenfout binnen het budget voor het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en WMO vallen. De fout kwam aan het licht bij het opnieuw bekijken van de voorlopige jaarcijfers. Daardoor bleek dat het budget voor 2025 en de jaren daarna te laag was vastgesteld. Wethouder Marian Oosterbroek noemt de situatie pijnlijk, maar zegt dat de gemeenteraad direct is geïnformeerd. De gemeente werkt nu aan herstel van de begroting en onderzoekt hoe de fout in de toekomst kan worden voorkomen. Volgens het college wordt de kwestie verder toegelicht bij de volgende jaarrekening. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vanavond en vannacht koelt het af tot zo'n 9 graden. En ook morgen hebben we te maken met regen en af en toe wat onweer. Dan liggen de maxima rond de 21 graden. Na het weekend wordt het koeler.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: pagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Aanstaande zondag, Koopzondag in Gronau. Tijdens de jazzweken zijn de koopzondagen extra gezellig. Want overal in de stad treden jazzbands op. Dus kom zondag gezellig winkelen in Gronau.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: De Vennegoor Groep in Weerselo viert 3 keer feest. Vennegoor Installatie bestaat 50 jaar, Geotechniek 25 jaar en Hampsink Beuningen 12,5 jaar. Alle 3 gestart op 1 mei. Vier dit jubileum mee en kom naar onze open dag op zaterdag 2 mei. Iedereen is welkom en er is genoeg te doen voor jong en oud.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En in de Eredivisie hebben Ajax en PSV gelijk gespeeld. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Ajax staat voorlopig nog 4e in de competitie, maar kan morgen worden ingehaald door FC Twente. De wedstrijd NEC-Telstar is nog bezig. Dat duel werd tijdelijk stilgelegd vanwege onweer. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien, het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC Telstar een tijdje stilgelegd. En in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. De Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in de Formule 1. Hij reed in de kwalificatie naar de tweede tijd op het stratencircuit van Miami. Kimi Antonelli van Team Mercedes was nog net iets sneller. Hij start de race morgenavond op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske. Ja.
3: Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het lijkt erop dat er nu toe alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet de natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En Telstar heeft niet kunnen stunten in de wedstrijd tegen NEC. Het werd 1-1. Telstar ging lang aan kop, maar in de 85ste minuut maakte NEC de gelijkmaker. De Nijmegenaren staan nog steeds derde in de competitie en Telstar moet vrezen voor de play-offs. De wedstrijd lag ook nog even stil vanwege het onweer dat overtrok. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. Hij had op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Op het tijdstip van de steekpartij kwam er bij de hulpdiensten ook een melding van een schietpartij binnen in dezelfde straat. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De tiener is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand aangehouden. De 5000 Amerikaanse soldaten die Amerika terughaalt uit Duitsland zijn nog maar het begin, zegt president Trump. Hij is van plan om nog veel meer militairen terug te halen. Trump heeft ruzie met de Duitse bondskanselier Merz omdat hij Amerika niet wil helpen met de oorlog in Iran. Volkszanger Frank van Etten is van plan een klacht in te dienen tegen de krant De Stentor bij de Raad voor de Journalistiek. Hij zegt dat er onjuiste dingen over hem zijn geschreven en dat het slecht is voor zijn reputatie als zanger. De Stentor schreef afgelopen week in een artikel dat Van Etten banden zou hebben met het criminele circuit. En Max Verstappen zag het niet aankomen dat hij zich als tweede zou plaatsen voor de GP van Miami. Hij dacht dat dat dit seizoen niet ging lukken en hoopte vooral in de buurt van de top 3 teams te komen. Alleen de Italiaan Kimi Antonelli van Mercedes was sneller dan Verstappen. Hij start morgen op pole position. En dan nu het weer van Weer Online. Het noorden van het land heeft nog te maken met felle buien, met kans op hagel, onweer en windstoten. Het is een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is lente in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Nachtdienst.